0: Tobele FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Re gopola mogale. Go litlatla. Madiba. Nelson Mandela.
2: Hastin bonanga.
1: Tobele FM go tlotleletsa go dira ka go loka. Go abelana ka dijo go ba go tlhoka. Go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Tobele FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
3: Zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega